0: The clock is drøy.
1: Nu hier vi de korte ondacht vom Radio de Vachvisatum Fredmatgott ut Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deo es Ubron Potash.

Onze programma's zijn alle op cassette te hebben. Eine cassette met twee programma kost maar bloos $7. Wanneer je een van onze programma bestalen mocht, dan checkt ons dat geld met, wanneer je dat bestalen. Onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van deze station, waar je die van hier zelfs veel wil je kopen, als wanneer je die van Canada touwschetje. De nummer voor dit programma is 199. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, dan vraagt nu het programma nummer 199. We danken voor jullie gebeden voor deze missionsarbeid en ook voor jullie ondersteuning, die ons het mogelijk maakt Gods woord uit te stralen. Mocht God die rijkelijk zegenen.

Port, Wilken, Port Vivalen en deze Wienerstiet. Dit metdelen met die dat niet weten en die dat geen leven gespeerd hebben. Mocht God ons daartoe verhelpen.

The Clock as Tieren. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

Onze programma's zijn alle op cassette te hebben. Eine cassette met 2 programma kost maar bloos $7. Wanneer je een van onze programma bestalen mocht, dan checkt ons dat geld met, wanneer je dat bestalen. Onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van deze station, waar je die van hier zelfs veel wil je kopen, als wanneer je die van Canada touwschetje. De nummer voor dit programma is 199. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, dan vraagt nu het programma nummer 199. We danken voor jullie gebeden voor deze missionsarbeid en ook voor jullie onderstelling die ons het mogelijk maakt Gods woord uit te strolen. Mocht God die richtig zegenen.

0: De klok is oind met 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsrecht, een halve stond voor die en voor mij.